hebben gemeend dan. Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lotto en geen speelhal. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Waar we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je bent sneller als gehouden, stuurt alleen man. Maar te samen weten heel goed dat er meer kan. Wie maakt het verschil? En hoe pijst de beeld? Wie staat er niet stil? Wat de mens nu echt wil. Power to the people, brengen alles in balans. We rennen toch tezamen af op in hetzelfde doel. Geven niet meer delen en we gaan in elke kans. Lekker wel of we dansen om meteen welke stoel.

Hoe kunnen men nu zeggen dat je sowieso beter weet wat er goed is voor ons? Als ik alles zo bezien van op een afstand, denk ik echt dat het hier niet meer goed komt.

wat hebben we gemeen dan? Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lot en geen speelhal. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Wou we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je zet sneller als je alles doet alleen, man. Maar tezamen weten heel goed dat er meer kan. Wie maakt het verschil? En hoe pijst de beeld? Wie staat er niet stil? Wat de mens nu echt wil. Power to the people, brengen alles in balans. We rennen toch tezamen af op één hetzelfde doel. Geven niet meer delen en we grijpen elke kans. Lekker of we dansen om meteen een hoge stoel.